0: Ken, ma piki declare in hand de winner. Wat vind je aan het doen? Ving over aan mij, die meer dertig uur bolkie. Ving over aan bribing dan. Ving over aan voor dan. Ving over aan jaren rally. Wat ik recording
1: wie je? Wat wil je doen? Wat wil je met pat pat? Speak for me. Duan ma piki. One a year, speak farmer.